0: Of hoe zult u tegen uw broeders zeggen? Laat toe dat ik de splinter uit je oog haal en zie. Er is een balk in uw eigen oog. Argwaan! Haal eerst de balk uit uw oog. Dan zult u goed kunnen zien. Om de splinter uit het oog van uw broeder te halen. Aansluitend op het thema van deze week. Voel ik trots en plezier om u te introduceren aan The Wildfire.
1: Lado C.

0: Ja.
1: Of komt deze suggestie van iemand anders?
0: Doors heb is mijn broers zijn ermee opgegroeid. En waardoor ik daar uiteindelijk ook mee opgroeide. En alle Guns N' Roses en al die dingen die gelukkig achter me kunnen laten Doors zijn, lekker blijven hangen.
1: Oké. Okay.
0: Ja. Voor sommige mensen zijn het de dorks, maar voor mij zeker niet. Voor ons allemaal niet.
1: Het zijn helden en terecht. Welk nummer gaan jullie doen?
0: Love Me Two Times.
1: Leuk. Oké. Okay. Love Me Two Times, een Doors classic in de uitvoering van Direct. Nu live.

0: absoluut de koning van België. Dit is de echte koning van België. Ruben Blok, vergeet het nooit. Wat een vent, wat verdomme. Daar ben ik echt jaloers op. Hè?
1: Just don't record up on him.